Wanneer ten tye la muziek en kreatie, maar dan kan je van daar naar Prusko content wonen. Bolle je vier net ten tien ook aan een valoraal, wanneer ten van daar naar retro 100% love, die hem raar zo nooit aan toe aan. Oké.